0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
6: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
5: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
7: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
5: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur, opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Hopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het Gilde Zeist verzorgt een rondleiding rondom en binnen Villa Nuova. Een fraai voorbeeld van een buitenplaats die sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel is van de Utrechtse lustwarande. Vroeger woonde hier de adellijke familie De Pesters. Nu doet het dienst als bedrijfspand. De rondleiding start vrijdag om 2 uur bij Villa Nuova aan de Utrechtse weg 46 in Zeist. De deelnamekosten bedragen 3 euro. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

opstaan en gaan. Here we go.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: In de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
6: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
8: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
9: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
8: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
9: Oh, ja,
8: dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
6: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: bezuinigen. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
5: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
4: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
6: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is er eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
4: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
3: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het Gilde Zeist verzorgt een rondleiding rondom en binnen Villa Nuova. Een fraai voorbeeld van een buitenplaats die sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel is van de Utrechtse lustwarande. Vroeger woonde hier de adellijke familie De Pesters. Nu doet het dienst als bedrijfspand. De rondleiding start vrijdag om 2 uur bij Villa Nuova aan de Utrechtse weg 46 in Zeist. De deelnamekosten bedragen 3 euro. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een tijdelijke pomp bij de Gageldijk in Groenekan geplaatst. De tijdelijke pomp is nodig om water richting Groenekan en Maartensdijk aan te voeren. De pomp moet ervoor zorgen dat de waterstand en de waterkwaliteit in het noordelijk gedeelte van de polder Ruigehoek zo goed mogelijk op peil blijft. De veengrond is in droge periodes extra kwetsbaar. Toch kan het waterschap niet helemaal voorkomen dat er lokaal sloten droog vallen. Om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers plaatst het waterschap onder andere tijdelijke pompen. Behalve deze tijdelijke pomp in Groenekan zijn er ook in het Kromme Rijngebied tijdelijke pompen geplaatst om extra water aan te voeren. Het lijkt een extreem slecht wespenjaar te worden. In België en Groot-Brittannië wordt al melding gemaakt van zorgwekkend lage aantallen. En om een beeld te krijgen van de stand van de wespen in Nederland houden natuurorganisaties de Nationale Wespentelling. De Nationale Wespentelling kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Ook omdat het slechte imago van de wespen sinds enkele jaren aan het kantelen is. Er is meer aandacht voor de belangrijke rol van wespen in het ecosysteem en voor natuur- en diervriendelijke oplossingen bij problemen met wespennesten. De Nationale Wespentelling wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus gehouden. De resultaten van 30 minuten tellen kunnen dan doorgegeven worden via tuintelling.nl/tellingen. De Bild herdenkt komende zaterdag de capitulatie van Japan in 1945... in aanwezigheid van commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten Haverkamp en Susanne Baars, de achterkleindochter van de sultan van Surakarta, is er een kort programma en kranslegging. De herdenking wordt gehouden bij het Monument voor Jachtlust in Bilthoven. Met de herdenking wordt stilgestaan bij het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 1:30 en is open toegankelijk. In 2010 is voor het monument een steen met plaketten geplaatst. Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het ereveld Kalibanteng op Java.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De werkzaamheden aan de Hogevuurseweg in Lage Vuurse worden opnieuw uitgesteld. De laatste fase van de herinrichting schuift door naar december of januari om te voorkomen dat het dorp tegelijkertijd op meerdere plekken moeilijk bereikbaar wordt. De werkzaamheden zouden eind augustus beginnen, maar daarmee samenvallen met werkzaamheden van de gemeente Zeist aan de Embrangementsweg. In een bewonersbrief schrijven de gemeente Baren en aannemer Coat Infra dat er door de overlap van werkzaamheden een ongunstige situatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Lage Vuurse zou ontstaan. De herinrichting van de dorpskern van Lage Vuurse loopt al langer vertraging op door kabels, leidingen en problemen met het riool. Ondanks de vertraging is inmiddels een groot deel van het centrum vernieuwd. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden begint maandag aan zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek. In 6 dagen zwemt hij 270 kilometer langs 22 steden met als finish het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Met de zwemtocht zamelt van der Weijden geld in voor onderzoek naar directe en latere gevolgen van kinderkanker en de behandeling ervan. Steeds meer kinderen genezen van kanker, maar kunnen later nog te maken krijgen met bijvoorbeeld schade aan organen, vermoeidheid, hormonale problemen of vruchtbaarheidsproblemen. Van der Weijden vertrekt maandagochtend vanuit zijn woonplaats Vught en hoopt dan zaterdag 22 augustus bij de finish een cheque te overhandigen aan de Prinses Maxima Centrum Foundation. Het Kokkenbos en het Trapeziumbos van landgoed Amedesweert zijn afgesloten omdat de grote takken van beuken afgebroken zijn. Die komen naar beneden door de aanhoudende droogte, melden de gemeenten Utrecht en Bunnik. Takbreuken komen met name voor in bosgebieden waar veel oudere beuken staan. Omdat in een natuurgebied nooit iedere takbreuk kan worden voorspeld, voert de gemeente Utrecht regelmatig boomveiligheidscontroles uit en grijpt in wanneer dat nodig is. Landgoed Amedesweert ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik, maar Utrecht is eigenaar van het gebied. Het gebied gaat weer open als de situatie weer veilig is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaar thema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Hopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het Gilde Zeist verzorgt een rondleiding rondom en binnen Villa Nuova. Een fraai voorbeeld van een buitenplaats die sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel is van de Utrechtse lustwarande. Vroeger woonde hier de adellijke familie De Pesters. Nu doet het dienst als bedrijfspand. De rondleiding start vrijdag om 2 uur bij Villa Nuova aan de Utrechtse weg 46 in Zeist. De deelnamekosten bedragen 3 euro. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een tijdelijke pomp bij de Gageldijk in Groenekan geplaatst. De tijdelijke pomp is nodig om water richting Groenekan en Maartensdijk aan te voeren. De pomp moet ervoor zorgen dat de waterstand en de waterkwaliteit in het noordelijk gedeelte van de polder Ruigehoek zo goed mogelijk op peil blijft. De veengrond is in droge periodes extra kwetsbaar. Toch kan het waterschap niet helemaal voorkomen dat er lokaal sloten droog vallen. Om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers plaatst het waterschap onder andere tijdelijke pompen. Behalve deze tijdelijke pomp in Groenekan zijn er ook in het Kromme Rijngebied tijdelijke pompen geplaatst om extra water aan te voeren. Het lijkt een extreem slecht wespenjaar te worden. In België en Groot-Brittannië wordt al melding gemaakt van zorgwekkend lage aantallen. En om een beeld te krijgen van de stand van de wespen in Nederland houden natuurorganisaties de Nationale Wespentelling. De Nationale Wespentelling kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Ook omdat het slechte imago van de wespen sinds enkele jaren aan het kantelen is. Er is meer aandacht voor de belangrijke rol van wespen in het ecosysteem en voor natuur- en diervriendelijke oplossingen bij problemen met wespennesten. De Nationale Wespentelling wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus gehouden. De resultaten van 30 minuten tellen kunnen dan doorgegeven worden via tuintelling.nl/tellingen. De Bild herdenkt komende zaterdag de capitulatie van Japan in 1945... in aanwezigheid van commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten Haverkamp en Susanna Baars, de achterkleindochter van de sultan van Surakarta, is er een kort programma en kranslegging. De herdenking wordt gehouden bij het Monument voor Jachtlust in Bilthoven. Met de herdenking wordt stilgestaan bij het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 1:30 en is open toegankelijk. In 2010 is voor het monument een steen met plaketten geplaatst. Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het ereveld Kalibanteng op Java.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het midden van het land en ik start op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avro Tros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een tijdelijke pomp bij de Gageldijk in Groenekan geplaatst. De tijdelijke pomp is nodig om water richting Groenekan en Maartensdijk aan te voeren. De pomp moet ervoor zorgen dat de waterstand en de waterkwaliteit in het noordelijk gedeelte van de polder Ruigehoek zo goed mogelijk op peil blijft. De veengrond is in droge periodes extra kwetsbaar. Toch kan het waterschap niet helemaal voorkomen dat er lokaal sloten droogvallen. Om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers plaatst het waterschap onder andere tijdelijke pompen. Behalve deze tijdelijke pomp in Groenekan zijn er ook in het Kromme Rijngebied tijdelijke pompen geplaatst om extra water aan te voeren. Het lijkt een extreem slecht wespenjaar te worden. In België en Groot-Brittannië wordt al melding gemaakt van zorgwekkend lage aantallen. En om een beeld te krijgen van de stand van de wespen in Nederland houden natuurorganisaties de Nationale Wespentelling. De Nationale Wespentelling kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Ook omdat het slechte imago van de wespen sinds enkele jaren aan het kantelen is. Er is meer aandacht voor de belangrijke rol van wespen in het ecosysteem en voor natuur- en diervriendelijke oplossingen bij problemen met wespennesten. De Nationale Wespentelling wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus gehouden. De resultaten van 30 minuten tellen kunnen dan doorgegeven worden via tuintelling.nl/tellingen. De Bild herdenkt komende zaterdag de capitulatie van Japan in 1945... in aanwezigheid van commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten Haverkamp en Susanne Baars, de achterkleindochter van de sultan van Surakarta, is er een kort programma en kranslegging. De herdenking wordt gehouden bij het Monument voor Jachtlust in Bilthoven. Met de herdenking wordt stilgestaan bij het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 1:30 en is open toegankelijk. In 2010 is voor het monument een steen met plaketten geplaatst. Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het ereveld Kalibanteng op Java.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

tickets anymore.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Hopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het Gilde Zeist verzorgt een rondleiding rondom en binnen Villa Nuova. Een fraai voorbeeld van een buitenplaats die sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel is van de Utrechtse lustwarande. Vroeger woonde hier de adellijke familie De Pesters. Nu doet het dienst als bedrijfspand. De rondleiding start vrijdag om 2 uur bij Villa Nuova aan de Utrechtse weg 46 in Zeist. De deelnamekosten bedragen 3 euro. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: De werkzaamheden aan de Hogevuurseweg in Lage Vuurse worden opnieuw uitgesteld. De laatste fase van de herinrichting schuift door naar december of januari om te voorkomen dat het dorp tegelijkertijd op meerdere plekken moeilijk bereikbaar wordt. De werkzaamheden zouden eind augustus beginnen, maar daarmee samenvallen met werkzaamheden van de gemeente Zeist aan de Embranchementsweg. In een bewonersbrief schrijven de gemeente Baren en aannemer Coat Infra dat er door de overlap van werkzaamheden een ongunstige situatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Lage Vuurse zou ontstaan. De herinrichting van de dorpskern van Lage Vuurse loopt al langer vertraging op door kabels, leidingen en problemen met het riool. Ondanks de vertraging is inmiddels een groot deel van het centrum vernieuwd. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden begint maandag aan zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek. In 6 dagen zwemt hij 270 kilometer langs 22 steden met als finish het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Met de zwemtocht zamelt van der Weijden geld in voor onderzoek naar directe en latere gevolgen van kinderkanker en de behandeling ervan. Steeds meer kinderen genezen van kanker, maar kunnen later nog te maken krijgen met bijvoorbeeld schade aan organen, vermoeidheid, hormonale problemen of vruchtbaarheidsproblemen. Van der Weijden vertrekt maandagochtend vanuit zijn woonplaats Vught en hoopt dan zaterdag 22 augustus bij de finish een cheque te overhandigen aan de Prinses Maxima Centrum Foundation. Het Kokkenbos en het Trapeziumbos van landgoed Amedesweert zijn afgesloten omdat de grote takken van beuken afgebroken zijn. Die komen naar beneden door de aanhoudende droogte, melden de gemeenten Utrecht en Bunnik. Takbreuken komen met name voor in bosgebieden waar veel oudere beuken staan. Omdat in een natuurgebied nooit iedere takbreuk kan worden voorspeld, voert de gemeente Utrecht regelmatig boomveiligheidscontroles uit en grijpt in wanneer dat nodig is. Landgoed Amedesweert ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik, maar Utrecht is eigenaar van het gebied. Het gebied gaat weer open als de situatie weer veilig is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderloo doe je er 5 minuten langer over. En een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Een kwartiertje vertraging bij Naar de Vesting. Vanaf Muiden staat daar 4 kilometer file. Linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. 6 kilometer file vanaf Arnhem-Noord, een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoenderlo 4 kilometer file. De N307, de weg Hoorn-Kampen, is dicht bij Lelystad-Bataviastad na een ongeluk. Omrijden het is een heel stuk via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook. Roulette.
11: Piedemont

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koreilen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Koreilen onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. Nog 10 minuten vertraging daar vanaf Arnhem-Noord. 5 kilometer file, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Want er staat 4 kilometer file tussen Hilversum en Imnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit De Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag en noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Met het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit op in de file op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 5 minuutjes vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg op gaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad, 10 minuten vertraging bij Almere-Oostvaarders. Op de A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Huizen. Vielen wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A1. En op de A50 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A1 nog viel op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: en zuiniger. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
5: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
6: Dus het kabinet?
5: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
4: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
8: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
9: Roulette FM.
10: Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
11: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
12: Grandioos. Ja.

0: Little Touch, Touch Me There. Nou, toen de tijd dat Treintje Oosterhuis dit zong, dacht ik, nou, kom maar door. Dat is prima. Maar tegenwoordig is niet helemaal mijn ding meer, denk ik. Ze kan hem wel heel goed zingen, al moet ik wel eerlijk zeggen, het is veel covers en dergelijke. Dat is niet helemaal mijn straatje. Maar dit was nog, met Total Touch, haar eigen werk. En ja, dit is wel, dit was geweldig. Dit was toen ik nog een hele kleine Jordi was, kleiner dan dat ik nu ben. Dat is echt mogelijk. Nou, serieus, echt waar. Hier op Roulette FM kom je ze allemaal tegen. Van nieuwe hits tot klassiekers. Ze zijn er allemaal gewoon. Hey, en welkom bij aflevering 143 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. En jou natuurlijk. Ja, hier hoor je veel van jouw lokale muziekartiest. Zeker ook jouw favoriete artiest. Je hoort het van henzelf in de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten het programma om. Het is sowieso veel te heet om te verplaatsen. Dus blijf gewoon lekker zitten, joh. Ja, en de nieuwste muziek hier in en uit de regio. Het is allemaal hier aanwezig. Ja, en als je daar iets van wil vinden, als je er iets van wil delen, dan kan je dat natuurlijk laten weten. Dat kan via allerlei socials van Roulette FM, deel van Omroep Zout. We zitten op Facebook, we zitten op Insta, we zitten op X, Blue Sky. Die laatste zou ik niet berichten. Ik doe daar niks mee. Maar doe dat vooral, deel vooral een bericht. Ik snap dat. En laat ik het zo zeggen. Leukste natuurlijk is om gewoon rechtstreeks met mij in de studio gewoon te appen via WhatsApp. Het nummer 06-16-14-3680 heb ik net open gegooid. Dus je kan nu gewoon reageren. Je hebt de YouTube. Het beeld is zwart. Oh. Ja, het beeld is zwart. Dat is jammer. Maar daar loopt wel gelukkig geluid. Tenminste, dat denk ik wel. Er liep geluid. Dat is wel straks met oog op terugluisteren wel leuk. Want daar staat dan de hele uitzending. Maar wel alleen met geluid. Dat is wel jammer. Want er is op zich heel veel in de studio gaande. Daarover straks meer. We gaan even nog door met die socials. Want ook lokaal kabaal kun je op allerlei socials vinden. Wij zitten bijvoorbeeld op...
1: ook op Instagram.
0: Ja, precies. Net zoals Facebook. Daar gebeurt niet zo heel veel. Insta is wel echt leuk om even te raadplegen. Om een goed inkijkje in de studio te krijgen. Ja, en verder dus de livestream. Daar kan je terecht. Ja, en ik als DJ zit ook nog op X. Ja, het kan nog. Net aan, maar... @ de buurtvriendelijke DJ. Vanaf de tijd dat ik bij Haarlem 105 begon. Ja, en als je een beetje moeite met dat te vinden...
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. En stuur dus vooral een berichtje, want dat vinden we hartstikke leuk. Henny van het Geluid, ja, hij is er even een avondje niet. Dus als je denkt, wat is het geluid wat minder? Dan ligt het daar waarschijnlijk aan. Het gaat helemaal goed komen. Ook in afwezigheid van Henny. Ging de afgelopen weken tot nu toe al prima. Wie er wel is, is Larissa van de productie. Zij is weer terug. Vorige week nog even ziek en nu weer aanwezig. Zij zorgt er in ieder geval voor dat we lekker op schema blijven lopen. En dat het allemaal inhoudelijk een beetje steek houdt. En vanavond live in de studio. Ja, het is jammer dat je geen inkijkje hebt, want ze zijn al heel druk bezig met de opbouw. We gaan een fantastische live gast hier horen. The Real Selection. Die naam is gewoon helemaal raak als het gaat om de muziek die ze maken. Ja, je hoort het allemaal hier. En straks ook nog twee lokale artiesten die weer in de spotlight zetten. Het is een hele drukke bezigheid hier. En dan is er ook nog iemand hier bezig. Ja, dat is niet helemaal wat ik bedoelde. Iemand zoekt de weg. Nou, succes. Summer Paradise. Simple Plan en Sean.

0: Morgan Wallen hier live op Roulette FM met Been By Now. Ja, die Morgan Wallen die blijft lekker bezig, die kerel. Die vaart gewoon heerlijk op die country pop vibe, die trend. Hij trekt hem gewoon door. Het is geen enkel probleem. En ik weet niet of dit nou de opmars is naar een nieuw album, maar dit klinkt in ieder geval als een goed begin, als dat het geval is. Been By Nowhere, hier bij Roulette FM, de nieuwe earcatcher. Ja, en als jij nou als eerst wil weten wat de nieuwe earcatcher wordt voor de week erop, dan moet je even zaterdagochtend tussen 9 en 11 naar Opstaan met Juriaan luisteren. Dat is de plek waar je het hoort. En sowieso hartstikke lekker programma. Goed begin van je weekend. Als dat op zaterdag is natuurlijk. Ja, maar dit is niet alleen de plek van Juriaan. Roulette FM is de plek voor artiesten uit de Bilt. Bilthoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westport, Geest, Soest, Antwerp, Houten en Omstreken.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend nieuw talent als gevestigde namen. Van die veteranen die je heel goed kent. En op een gegeven moment hoor je misschien niet meer zo van veel van de bezen uit het oor verloren. Get it? Je bent ze niet uit het oor verloren, maar je hoort er gewoon niks meer van. Je hebt geen idee. Wij zitten er bovenop. Daarom hebben die lokale artiesten het ook zo zwaar. En vanavond ook weer twee platen waar ik je graag mee laat kennismaken van lokale artiesten. Ja, en deze keer zijn dat twee rock grunge bands, zou ik maar zeggen. Twee jonge bands, moet ik eerlijk zeggen. Alleen eentje is al wel een tijdje bezig en de ander is echt helemaal net van start gegaan. Nou, diegene die al ietsje langer bezig is, die hoor je straks. We gaan eventjes eerst naar de kerstverse band, mag ik wel zeggen. En dan heb ik het over Baller. Het zijn 6 leden, Utrechtse grunge powerpop band. En ze zijn best wel nieuw, maar al meteen heel goed bezig. Zijn ze vorige maand met hun debuut Wash Me Down uit de veren gestart. Uit startblokken gekomen. Ja, en binnenkort hoor je ze in Trap Op. Wanneer precies? Nou, vrijdag 21 augustus. Ik geef het alvast weg, want het zit nog niet deze week in concertagenda. Ik help je wel volgende week herinneren. En als je nou denkt, die Wash Me Down en die Baller, ik wil daar meer van weten. Nou, je hoort ze straks in Trap Op. En nu hier op Roulette FM.

0: say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaar thema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Hopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het Gilde Zeist verzorgt een rondleiding rondom en binnen Villa Nuova. Een fraai voorbeeld van een buitenplaats die sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel is van de Utrechtse lustwarande. Vroeger woonde hier de adellijke familie De Pesters. Nu doet het dienst als bedrijfspand. De rondleiding start vrijdag om 2 uur bij Villa Nuova aan de Utrechtse weg 46 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Het geluid uit jouw regio.

0: Zo, dat is even de binnenkomer. Zet hem daar maar neer en geef die man een stoel. Nou ja, man. Vier personen, wel geteld, is deze vierkoppige experimental noise punkband dingetjes. Ja, dat laat ze op zich... Laat het zich misschien moeilijk beschrijven. En toch snap je al wat ik bedoel. Ja, en de end-to-end heb ik het dan over. Tenminste, hebben ze voorheen geheten. Want inmiddels gaan ze onder de naam Donkere Sounds, kan ik je vertellen. Het is wat lastig soms om ze te vinden. In ieder geval om hun muziek te beluisteren. Aan de andere kant, omdat ze tegen streamingsdiensten namelijk zijn. En ik snap dat ergens wel. Maar het is ook weer niet super lastig in de zin van... ze zijn als end-to-end in ieder geval al behoorlijk wat keren aan het optreden geweest. DB's, trap op om maar een aantal grote lokale venues te noemen. DB's en trap op zijn natuurlijk ook de plekken waar ze die lokaal talent wel een aardige plek geven. Deze band, lekker geluidje. Ik ben benieuwd waar ze eigenlijk verder uiteindelijk mee gaan komen. Want het onder end-to-end was het fijn. En ik ben zeer benieuwd hoe ze onder donkere sounds verder gaan klinken. En wat dat verder voor een geluid nog betekent. Zo direct stop. Mocht jij nou zelf een lokale artiest zijn of kennen... en je hoort die hier niet in het programma en helemaal niet hier op de radio... hier bij Lokaal Kabaal en bij Roulette FM... dan hoor ik graag van jou. Je kan in contact komen. Handigst is via de mail jordi.van.angeren@online.nl. Dat is de makkelijkste, meest directe lijn om eventjes aan te geven... wat je weet en wie je bent eventueel. En wie weet, sta je dan straks voor mijn neus... of die persoon die jij in gedachten hebt, of die bent, of die act... je zou in ieder geval niet de eerste zijn op die manier die een handreiking doet. Kan ook via allerlei socials, maar de mail is het handigste. Straks dus het open podium en jam sessie overzicht. Kijken wat er allemaal in de buurt te doen is. Het is vakantieperiode en toch is er nog genoeg te beleven. En dat is leuk. Maar eerst het regio nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een tijdelijke pomp bij de Gageldijk in Groenekan geplaatst. De tijdelijke pomp is nodig om water richting Groenekan en Maartensdijk aan te voeren. De pomp moet ervoor zorgen dat de waterstand en de waterkwaliteit in het noordelijk gedeelte van de polder Ruigehoek zo goed mogelijk op peil blijft. De veengrond is in droge periodes extra kwetsbaar. Toch kan het waterschap niet helemaal voorkomen dat er lokaal sloten droog vallen. Om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers... plaatst het waterschap onder andere tijdelijke pompen. Behalve deze tijdelijke pomp in Groenekan... zijn er ook in het Kromme Rijngebied tijdelijke pompen geplaatst... om extra water aan te voeren. Het lijkt een extreem slecht wespenjaar te worden. In België en Groot-Brittannië wordt al melding gemaakt van zorgwekkend lage aantallen. En om een beeld te krijgen van de stand van de wespen in Nederland... houden natuurorganisaties de Nationale Wespentelling. De Nationale Wespentelling kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Ook omdat het slechte imago van de wespen sinds enkele jaren aan het kantelen is. Er is meer aandacht voor de belangrijke rol van wespen in het ecosysteem... en voor natuur- en diervriendelijke oplossingen bij problemen met wespennesten. De Nationale Wespentelling wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus gehouden. De resultaten van 30 minuten tellen kunnen dan doorgegeven worden via tuintelling.nl/tellingen. De Bild herdenkt komende zaterdag de capitulatie van Japan in 1945... in aanwezigheid van commissaris van de Koning Hans Oosters... burgemeester Maarten Haverkamp en Susanna Baars... de achterkleindochter van de sultan van Surakarta... is er een kort programma en kranslegging. De herdenking wordt gehouden bij het Monument voor Jachtlust in Bilthoven. Met de herdenking wordt stilgestaan bij het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan... en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht... De herdenking begint om 2:30 en is open toegankelijk. In 2010 is voor het monument een steen met plaketten geplaatst. Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het ereveld Kalibanteng op Java.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Niks. Kom er ook niet in, Annemiek. Ik heb wel wat voor je. Het open podiumoverzicht. Of zoals we het liefkozend noemen.
4: Het open mic overzicht.
0: Juist. Maar ook jam sessies komen erin voor. Ja, en waarom? Nou, er zijn nogal wat plekken waar open mic en open podia en open jam sessies worden gegeven hier in de buurt. En ja, daar kan je heel veel talent vinden. Niet alleen jong talent, maar ook gewoon gevestigde orde. En het is ook niet altijd lokaal, maar wel natuurlijk veel lokaal talenten. En het leuke is ook, stel nou dat je krap bij kas bent, stel nou dat je niet zoveel geld hebt, dan is een open podium bezoeken, een open podium sessie, een heel erg leuke manier, omdat het vaak gratis is. En of het is een hele lage entreekosten, maar meestal zijn die sessies gratis. En je krijgt een hele leuke muziek te zien. Dus dat betekent dat je een heel goedkoop tot gratis uitje kan doen. En als je dan toch nog iets te spenderen hebt, dan geef je het uit aan een drankje wat dat betreft. En het is echt heel leuk. Het niveau is echt best wel hoog. Er komen ontzettend veel goede artiesten. Dus tip van jou naar jou toe. Open podia. Echt wel leuk. En ook die jam sessies. Nou, en om de week, of nee, niet om de week. Dat was vroeger. Maar wekelijks probeer ik je een update te geven van wat er allemaal te beleven is hier in de buurt aan open jam sessies en open podia. En ja, we beginnen altijd vandaag op donderdag met het open podium in Café Averechts in Utrecht. Onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. Hij doet ook nog andere open podia. En daar ga ik je straks nog veel meer over vertellen. Maar we beginnen even met die in Averechts. Om 8:00 en dan is de deur open. En dan verzamelen zowel publiek als artiesten zich. En dan tegen 9:00 aan is duidelijk wat er is. Dus ik kan je niet vertellen wat er vanavond is. Maar wel dat het vanavond plaatsvindt. Tenminste, Eric zei dat het gewoon doorging, ondanks de hitte. Check altijd de website eventueel of er code rood of zo is. Geldt ook voor andere open podia wat dat betreft. Hou dat goed in de gaten. Het is iedere donderdag ook gedurende de hele vakantie door. Dus volgende week is het ook. En vorige week was het dus ook. En ik kan je wel vertellen wat er toen was. Nou, Mother Nature's Recipes waren er. Dieder Verheul was er. De As, nou die komen we vaak tegen. Net zoals Joe was de laatste tijd ook veel aanwezig. En Ben Strider was ook aanwezig. Dan gaan we naar een ander open podium waar we Eric Kearns ook heel goed van kennen. Namelijk het Oude Pothuis, eveneens in Utrecht. Ook daar is hij degene die de host is en dan muzikaal opent. In principe hebben we daar eerder al Harman, Dimitri en Martijn, José en Marie gehoord. En niet vergeten trouwens Victor. Het klinkt als een aantal random namen. Als je vaker luistert, weet je, dit zijn de artiesten die we daar vaker tegenkomen. En als je benieuwd bent hoe ze klinken, daar ga ik je altijd een beetje mee kennis laten maken. Dan gaan we naar onze vriendelijke vrienden van Boomerang Muziek. Zij organiseren diverse jam-sessies op diverse plekken in onder andere Utrecht. Sommige zijn wekelijks, sommige zijn maandelijks, sommige zijn, sporadisch. Degene die wekelijks is, is degene in de Flater. Iedere dinsdag kan je daar in principe terecht. Van 8:00 tot 11:00. En deze keer wordt hij niet alleen geleid en georganiseerd, maar ook muzikaal voorzien door David Kol. Samen met iedereen die langskomt waaien. En vorige keer was dat al Dexman. Was leuk. David Kol en Dexman zijn degene die we van de Boulevard kennen. En die ook deel zijn van Team Boomerang Muziek. Vorige week afgelopen dinsdag was er de International Open Stage onder leiding van Gemma Chaos. Eerder zeiden al van Witte Wildernis zou langskomen, Rotterdamse band. En ik heb inmiddels ook begrepen dat Gijs Gedraaid onder andere aanwezig was in de line-up van afgelopen dinsdag. Ja, en volgende week dinsdag, 18 augustus, is er ook in de AQ weer een open stage. Maar dan is het de EEC Electronic Open Stage. En dat is een open stage voor met name als je experimentele setups hebt. Opstellingen bouwt die niet zo gangbaar zijn. Het betere hang- en sluitwerk daar wilt voorzien. Als het elektronisch experimenteel is, dan is het daar welkom. Dus het is een beetje meer een focus op apparatuur en opstellingen die niet zo gangbaar zijn. Start al vanaf 7:00. Het is handig om je voor dat soort dingen aan te melden. En het is interessant om daar als toeschouwer bij te zijn. Volgende week dinsdag kan je er dus heen in de AQ in Utrecht. Dan hebben we natuurlijk zoals gebruikelijk iedere woensdag gedurende zomer in het Griffpark het open podium onder leiding van Dimitri. Van 8 tot 10, soms loopt het nog iets uit, is het daar. En het is één van de laatste edities, sterker nog, het is op één na laatste editie. Want vanaf 2 september gaat het weer in de Moira plaatsvinden. Die doen het altijd van september tot en met mei. En in juni, augustus in de zomermaanden, dan is het dus in het Griffpark. Ja, en Het is een tijdje eruit geweest en dat was best wel raar en best wel wennen, omdat we ze zo vaak noemen. Zeker ook vanaf donderdag al. Maar het is weer terug. De activiteiten op de Rabo Open Stage in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Vanaf 20 augustus kan je daar weer wat bands horen. Volgende week donderdag dus is er van 10 tot 11 de Blue Bird Collective. Hele fijne jazzband die veel covers maakt, maar ook wat eigen werk heeft. En daarmee besluiten we het open podiumoverzicht, of zoals we zeggen...
4: Het open mic overzicht.
0: Ja, en ik zit dan... We kunnen wel eventjes beginnen met de Blue Bird Collective, zodat je alvast kan horen hoe dat klinkt volgende week donderdag op de Rabo Open Stage.
5: Komt wel een keer.

0: lokaal talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
1: Ik heb een nieuwe bril en ik kan ineens veel zien. De straat is echt heel lang en daarachter loopt een man. Bladeren in bomen, in kleur zie ik verschil. Plots zijn ze te tellen, 5019. De steentjes in de tegels, de beestjes in het gras. De namen van de straten al zichtbaar op afstand. De tijden van de bussen, ik wist niet dat het kon. Ik zie hoe laat ze rijden van het andere perron. En ik herken gezichten

bij dezelfde scam. Zie ik nu alles plakken, het snot plakt op het scherm. Ik zie dat al mijn meubels van een stoflaag zijn voorzien. Ik zie ook de sporen van een inbraak bovendien. Dat verklaart waarom ik geen spullen vinden wou.

zie hoe mijn lief geboeid haar nieuwe krantje leest. Ze pakt haar kopje op en ze blaast erover zacht. Ze kijkt plots naar me op, ze neemt een slok en lacht. En ik zie waar de handen van de buurman zijn geweest. Ik zie ineens zo goed, het lijkt zo waar geschift. Ik zie dat winnend lot in deze winkel ligt. Ik moet gaan beleggen en waarin, dat zie ik ook.

Ik zie de gezichten in rood en blauw oplichten. Achter politielinten zoeken naar de glimpen van het auto-ongeluk. Achter het viaduct dat daar volgende week op maandag plaats zal vinden. Ik zie alle antwoorden, voor mij zijn er geen vragen. Ik kan nu alles oplossen, voor mij zijn er geen raadsels. Ik zie niet alleen het prooi, maar ik zie ook de jager.

0: ik hiermee doen? Nou, dat zie ik morgen wel.
1: Het is een abrupt einde van Gijs Gedraaid. Hij was eergisteren, moet ik zeggen. Dinsdag. Ja, eergisteren. Stop de tijd. Was hij op de AQ International Open Stage onder leiding van Gemma Chaos. En dat allemaal naar aanleiding van het Open Podium Overzicht. Ja, en dan gaan we naar... Ja, zij zijn toch wel de Caribische sensatie hier in de buurt. Vorig jaar waren zij het feest in het muziekfeest hier in de beeld. En ja, aankomende 10 oktober, als er weer een nieuwe editie is van het muziekfeest. Het is even opgeschoven vanwege al die hitte. Ja, dan zijn zij er ook weer bij. Dat kan ook eigenlijk niet anders. En vanavond draaien ze hier in de studio alvast warm. Ja, en dat met deze hitte, mensen. We hebben het over The Real Selection. Welkom, heren, in de studio.
2: Yes, bedankt. Yes,
3: dank je.
1: Je bent nu met 3 man sterk. Dit is een beetje een aangepaste bezetting. Hoe is die bezetting normaal, zeg maar? Qua leden, qua instrumentaria?
3: Eigenlijk is Real Selection ontstaan met 3 man. En nu is het uitgebreid naar 5. Dus met een drum, keyboard en een percussionist en 2 zangers.
1: En waren de oorspronkelijke leden... zijn die nog steeds deel van de Real Selection?
3: Jawel. Ja, toch wel.
1: Hoe is dat verder? Omdat uiteindelijk zijn jullie nu met 5 maximaal.
3: Ja.
1: Zitten daar wel eens gastoptredens bij? We weten dat Will wel eens meespeelt.
3: Af en toe, soms af en toe.
1: waar hangt dat vanaf? Dat hij mag meespelen? Als hij braaf is geweest?
3: Will die kwam geloof ik 2-3 jaren geleden. Wilde hij ook meehelpen, weet je, als gast, basgitarist. Dus is eigenlijk sporadisch wanneer we Will zien. Ik heb nu Will na, geloof ik, 2 jaren weer gezien.
1: Zo.
3: Maar Will, die is er niet echt bij, soms.
1: Nee, het is een gastoptreden. Ja, ja. Maar hij zit natuurlijk ook op meerdere beentjes. Wij kennen Will natuurlijk als muzikale vriend van de show. Ja. En voorzitter van Stichting Cultuurpodium De Beeld. Hij is vaak in onze uitzending. Maar ik weet, vorig jaar speelde die nog mee toen jullie bij het muziekfeest waren. Dat was echt ook een enorm feestje. Als ik zie ook hoe jullie dan die interactie hebben met dat publiek en dergelijke. Dat is echt ontzettend lekker om te zien.
3: Ja, ja.
1: Is het ook, hoe was dat in het begin, toen jullie net begonnen? Want jullie zijn echt een live band. Was dat ook dit soort evenementen? Was dat meer een studio? Hoe was dat in het begin?
3: Dat is meer op feestjes. Meer op feestjes.
1: En hebben we dan over bruiloften? Hebben we dan kleine...
3: Bruiloften, verlovingen. Ja, ja.
1: Echt van net waar jullie voor uitgenodigd werden?
3: Yes, ja.
1: En bedoel, hoe erg liep dat uiteindelijk? Waren dat heel veel verschillende feestjes? Of waren dat veel bruiloften, veel verjaardagsfeesten? En hoe was dat publiek bijvoorbeeld? Was dat ook heel erg afwisselend?
3: Het was afwisselend. Zelfs boottochten hebben we gedaan. Waren er huwelijken op een boot, weet je.
1: Was dat wel nog met een dak en dergelijke eromheen? Of was dat gewoon helemaal ook open, zeg maar, terwijl de boot aan het varen?
3: Open en wanneer het begint te regenen, dan een schuifdak.
1: Oké. <Okay. laughs> En er is niemand te water gegaan ook?
3: Helemaal niet.
1: Hoe is het, waar let je op met, want die samenstelling die ontstaan is, zat daar alles in qua bezetting wat jullie nodig hadden voor het optreden wat jullie verzorgen, voor het geluid wat jullie bieden? Hoe was het met de bezetting die jullie hadden in het begin? Was dat alles wat je nodig had? Of moest je in eerste instantie nog op zoek naar misschien gastleden? Of?
2: Nee, het was gewoon, eigenlijk gewoon hoe we zijn begonnen. Zo was het goed, maar zeg maar met de uitbreiding... Dan krijg je toch weer een andere vibe. En dan is het ook weer leuker, zeg maar.
1: En is dat toeval dat jullie met elkaar zeiden van... Nou, dit is de juiste setting. Hier hebben we alles wat we nodig hebben. Of was dat heel erg bewust gekozen?
2: Nee, het was... We waren gewoon bij een optreden. En toen dachten we van... laten we deze optreden gewoon met een uitgebreide setting pakken. En sindsdien is het, zeg maar... een beetje meer uitgebreid geraakt. En zo zijn we verder gegaan.
1: Dat geluid van jullie, daar gaan we zo naar luisteren. Mm-hmm. Eerste nummer is een cover. Welk nummer gaan we horen? Van wie?
3: Een nummer van MJ

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed.

0: tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
3: Het is onze hypothese dat hij hier gauw kan worden.
4: Dit zijn altijd gewoon een beetje leuke sfeermakers.

van Bruno Mars hier op Roulette FM. Ja, en ik kan je, het is niet zo'n heel groot geheim, maar onze voormalige presentatrice, of co-host, of Suus, Suzanne Lauver voluit. Maar voor intieme Suus, zij is een enorme fan van Bruno Mars. En heb je ook wel kunnen horen in het programma en in het oefenuurtje wat daarvoor zat. En zij was ook bij dat concert. Bruno Mars heeft natuurlijk een behoorlijke concertreeks gegeven kort geleden. Iedereen en zijn moeder ging daar voor mijn gevoel heen. Want er waren zoveel plekken en zoveel concerten. Volgens mij konden er veel mee zijn. Toch was het echt binnen no time uitverkocht. Van dat nieuwe album, Hordes on My Show. Dit is ook wel mijn favoriet van het nieuwe album. Bruno Mars, verder natuurlijk helemaal geen lokale artiest, maar wel lekker zo op Roulette FM. Ja, en welkom bij uur 2 van uitzending 143 van Lokaal Kabaal. Ja, en als je net was inschakeld, schakel eens wat eerder in. We zijn gewoon echt 70 minuten bezig. Goedemorgen. Ik bedoel, hallo, je hebt echt al hele leuke dingen gemist. Gelukkig voor jou, er komt nog veel meer leuks. Want we hebben de Real Selection hier in de studio. Dat is echt een feestje. En ook wel echt het geluid wat zo goed past bij deze temperatuur. Helemaal zomers. En ander geluid, niet zo zomers misschien, maar wel het geluid waar ik heel graag naar luister ook weer, is van mijn verslavende plaat. Ja, en dat is in dit geval een nieuwe. Chevelle. We hadden eerder nog twee grote namen. Whitmore en Diplo. En nu zit ik weer terug in de hoek van indie-artiesten en dingen die mensen niet

kennen. En in dit geval is het ook iemand waar je, als je gaat zoeken, niet zo heel veel kan vinden. Ze is wel al een aantal jaren bezig. Ik heb het dan over Little Luna. Ze noemt zichzelf een wildflower woman. Het is een echte typische indie singer-songwriter. En ze is al sinds 2020 druk bezig. Inclusief kerstplaten zitten in haar repertoire. Nieuwste plaat, Pushing Daisies, dat is mijn verslavende plaat. En die hoor je nu op Roulette FM.

0: Daisies. De verslavende plaat. Lil Luna, Pushing Daisies, mijn verslavende plaat. De plaat die ik het liefste hoor op dit moment. Hier op Roulette FM, gedeeld met jou. Ja, en dan gaan we naar de zomer in de studio. De zomer hier in de beeld. Eigenlijk het hele jaar door. De band The Real Selection. Ze zijn hier live. Welkom, heren.
1: Yes.
0: Ja, niet verlegen worden.
1: Yes,
0: ik weet al beter. Hey, we hebben het eerder gehad over de samenstelling. Maar in die samenstelling, ik weet niet hoe dat precies werkt, maar er komen diverse geluiden in de band samen, diverse genres. Komen die van verschillende personen? Is jullie als collectief, zeg maar, hebben jullie gewoon meerdere smaken die jullie samenbrengen? Hoe werkt dat?
1: Wat eigenlijk onze doelgroep is om een breder te gaan. Dus moet je dan van alle markten thuis zijn.
0: Dus het is gewoon puur om publiek, zoveel mogelijk het publiek aan te spreken.
1: Ja.
0: Wat is jullie persoonlijke voorkeur? Hoe zit dat onder de leden? Wat vinden jullie het leukste om te spelen?
1: Alles.
0: Alles? Dat kan niet, kom op. Er is vast iets waar je gewoon heel erg goed voor gaat.
2: Zolang het muziek is, dan is het
1: yes.
2: goed.
1: Alles.
0: Wat hebben jullie nog niet gespeeld? Welk genre of welke artiest of wat wel gewoon nog moet gebeuren? Wat jullie heel graag op wat hoog op het verlanglijstje staat. Zo, dan laat het heel lang stil.
1: En toen werd het stil.
0: Nou, goed, dat was een duidelijke vraag. Tot volgende week. Denk er misschien even over na. Komen we misschien zo op terug. Dan ben ik iets wat heel sterk met jullie identiteit samenhangt. Suriname. Wat betekent voor jullie Suriname, zeker als band ook?
1: Nou, Suriname is onze thuisbasis. Toch? Onze roots komt uit Suriname.
0: Voor alle bandleden ook?
1: Ja, iedereen. Ja.
0: Iedereen heeft roots in Suriname.
1: Roots in Suriname, ja.
0: En wat neem je daarvan mee naar de band toe? Hoe speelt
1: warmte,
0: dat een rol?
1: De warmte.
0: Die zit er zeker in.
1: Ja, alle saus, die zit erin.
0: Is het ook iets wat je wilt doorgeven over Suriname, over de historische Suriname en hoe Nederland met Suriname een verbintenis hebt? Zit er ook iets van een boodschap in die jullie graag ook van daaruit willen doorvertalen?
1: Nee, dus eigenlijk is Nederland en Suriname in elkaar verweven. Dus,
0: zeker?
1: Ja, dus je hoort van alles bij ons, zelfs Nederlandstalig.
0: Dat hebben we ook net gehoord. Even het eerste uur voor de mensen die niet gingen schatten. Dat heb je dus gemist. Dus het is gewoon die warmte, zeg maar. Dat gevoel, die schwung. Dat is wat jullie meenemen vanuit jullie Surinaamse roots. Ja. Wat neem je vervolgens? Want jullie zijn hier in de regio heel erg actief.
1: Ja.
0: Wat neem je vervolgens mee hier vanuit de regio? En hoe breng je dat samen met de Surinaamse roots? Zo in het koude kikkerlandje.
1: Nou,
0: nu is het niet zo koud trouwens. Zeker niet in deze studio.
1: Nou,
0: hoe verenig je hier de regio, zeg maar? Dus de beeld. Wat anders is als Suriname. Ik ben nooit in Suriname geweest, dus ik weet niet of ik daar. Maar
1: ik denk dat je eens daar moet zijn. Of daar moet gaan.
0: Dat denk ik ook. Maar hoe breng je die twee samen?
1: Nou, als we optreden, dan merk je het zelf.
0: Ik heb jullie gezien. Maar voor de luisteraar.
1: Nou, dan moet de luisteraar
0: naar het optreden komen.
1: Ja. We maken ze dan nieuwsgierig. Dan komen ze zeker vanuit heel Utrecht, de beeld.
0: En omstreken Zeist, Soest, Amersfoort. Ja. Plukken ze overal vandaan. Ja. Hoe is dat verder met hier in de regio? Is het beperkt tot de regio waar de optredens zijn?
1: We hebben opgetreden. In Spanje. We hebben opgetreden in Duitsland. België.
0: Internationaal?
1: Ja.
0: En binnen Nederland, is dat wel hier met name in de regio? Of gaat dat ook het hele land door?
3: Nee, in de regio hebben wij, ik denk uit mijn hoofd, 3 keer bij Pomp 41 opgetreden in de Koningsdag.
0: Ja.
3: En het popfestival vorige keer.
0: Ja.
3: Helaas dat het dit jaar niet was doorgegaan door het hitteplan, weet je, moest het
0: uitgesteld worden. Ja,
3: ja, dat wordt sowieso 10 oktober. En ik kan de mensen beloven dat het 10 oktober een spectaculaire optreden zal worden van Real Selection.
0: Is er iets anders? Is er een soort van iets wat jullie nog niet eerder hebben gedaan?
3: Dat zal zeker.
0: Er zit een verrassing in.
3: Ja, er zit zeker een verrassing in.
0: Want, tipje van de sluier?
3: Tipje van de sluier. We hebben in december waren we naar Suriname. En we hebben een hit geschoord. Dat liedje Zagen, Zagen. Wie kent het niet?
0: Ja.
3: Dat was onze schoolliedje. Zagen, Zagen, Wiede, Wiede, Wagen. Wij hebben een andere charre erin gepropt, op onze eigen manier gearrangeerd, wat mensen niet hadden verwacht. En iedereen op TikTok was het helemaal te gek geworden met al die Nederlandse meiden. Die maakten een TikTok filmpje. Het was echt bom. TikTok ging barsten van het liedje. En nu hebben we weer varen, varen, schuitje varen over de
0: ook
3: zee.
0: Ook weer een kinderliedje?
3: Die kennen we van Baren, weet je. En dat wordt een goeie. En 10 oktober wordt een spectaculaire optreden.
0: Ik voel een beetje bij dit hele. Ik wil hier meer van weten, maar dat komt straks. We gaan jullie gewoon wat over muziek praten, is leuk. Maar naar muziek luisteren is nog veel leuker. En dat kunnen jullie heel goed. Wat gaan we horen?
4: We gaan richting Lionel Richie.
0: Oeh, all night long of iets anders?
4: Je hoort het zelf.
0: Ah, oké. Okay. De vloer is voor jullie.

0: Soms heb je wel eens dat de regioagenda op zich laat wachten. Maar daar is hij toch nog echt, de regioagenda.
1: Roulette FM Agenda.
2: Groei en Bloei houdt een open tuinroute in Maartensdijk en Hollandse Rading. Je kunt terecht in de tuin van Marjan aan de Dorpsweg 218 Maartensdijk. Een tuin vol bomen, een vijver, een stukje pluktuin, fuchsiahofje en borders. Bij Marloes aan de Spoorlaan 38 in Hollandse Rading is een natuurlijke bloemenweide, tuinkas en een prachtig opgeknapte vijver. De tuin van Claudia aan de Spoorlaan 32 Hollandse Rading is voor de eerste maal te bezoeken. De tuinen zijn zaterdag te bezoeken van 11 tot 4. Met de tropische temperaturen kun je nergens beter dansen dan op de tropische dansavond in het Beaufort-huis. DJ Ami weet hoe je een goed muziekfeestje geeft. Met orgeltjes, blazers, pakkende ritmes, bijzondere zangeres, zangers en de ruimte om lekker te dansen, te borrelen en te chillen. De nadruk ligt op de zwoele, zweterige muziek uit Colombia, Brazil, Trinidad, Mexico, Afrika en nog veel meer. De tropische dansavond begint zaterdag om 8:15 in het Beaufort-huis in Austerlitz. Entreeprijs 18 euro. Repelsteeltje de musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlekijn Comedia Ensemble. De oorsprong van dit sprookje lijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palse 1 in Soest. Toegangsprijs 18 euro.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Ja, en je bent weer terug. En wie zijn er ook live in de studio? The Real Selection. De zomer in jouw huiskamer. Op dit moment tenminste. En ze zijn 10 oktober aanwezig in De Wild op het muziekfeest. Uitgesteld natuurlijk vanwege dat het code rood was in juni. Maar gelukkig, het vindt nog steeds plaats. En gelukkig zijn de heren ook gewoon aanwezig. Het feest zou niet compleet zijn zonder jullie die 10 oktober.
3: Nee, dat zeker niet. Want Real Selection moet zeker bij zijn. Dankzij onze Will, die welbekende Will. Die de festiviteit hier ook een beetje ondersteunt. Alle feestjes en zo. En dankzij hem zijn we ook hier in de Bilt. In Bilthoven naar buiten gekomen. En ja, we zijn goede vrienden. En zodoende hij dacht, hey, wat leuk. Wat denk je? Dus zijn we bij Pomp 41 met onze optreden Koningsdag begonnen. En die gasten vonden het te gek.
0: Hey, voordat we naar de muziek gingen, hadden we het over die mashup.
3: Ja.
0: Jullie hebben 2 mashups uit met kinderliedjes.
3: Ja.
0: Het gaat eigenlijk een heel andere kant vervolgens op. En dat doet het heel erg goed. Wat hebben jullie met die kinderliedjes? Waar komt dat vandaan?
3: April vorig jaar waren we in Suriname en wij zijn 's ochtends wakker geworden. En toen dachten we, hadden we een ideetje. Wij dachten, oké, we gaan dit arrangeren op een soort Hindoestaanse, een Indiaanse, zeg maar, melodie.
0: Ja.
3: Hebben we die zagen proberen te arrangeren. En Rick heeft het, zeg maar, gezongen. Regilio ook erbij. Hebben we gezamenlijk gearrangeerd. Teksten geschreven ter plekke. En zodoende is het een beetje ontstaan. Kwamen we terug, in de studio gegaan, gewoon opgenomen. En het ging viraal.
0: Was het al viraal voordat jullie de studio ingingen om het op te nemen? Hadden mensen het al opgepikt?
3: Ja, want we hadden in Suriname tijdens onze tour hadden we een soort test gedraaid. We hadden in een cafeetje bij een maat van onze afscheidparty. Hebben we gespeeld en toen zagen we, zo, het slaat aan. Want iedereen kende dat nummer, weet je.
0: Ja. Zagen. Was dat ook jullie verwachting, zeg maar? Want het is toch een kinderliedje, ondanks dat je er een sausje over doet.
3: Ja,
0: maar kijk, dat het wat breder wordt. Maar
3: ja, bij mij, ik zei sowieso, dit gaat lopen. Omdat iedereen kende dat nummer. En het melodie was zo pakkend ook. En zodoende hebben we dat in elkaar gezet.
0: Hoe is dat? Smaakt dat daarom naar meer, zeg maar? Gaan we meer van dit soort producties doen? Kruipt het misschien ook om misschien eigen werk of zo te maken?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: Oeh, dat klinkt een beetje als een soort van primeurtje. Komt er iets aan? Komt er iets van eigen nummer aan?
3: December zijn we terug naar Suriname geweest. En door Hardcore. Hardcore Entertainment is een hele grote organisatie.
0: Is dat ook hardcore? Moet ik dan ook denken aan hardcore as in
4: zeker
0: dance?
4: Zeker wel.
0: Ja?
4: Zeker.
0: Echt het goede stampwerk?
3: Ja, dat is echt hardcore. Kan je zeggen.
0: Nou, ik heb voor de rockliefhebbers komt de term hardcore namelijk anders binnen.
3: Ja.
0: Maar dan hebben we het over dance hardcore in dat opzicht.
3: Ja, hij brengt hele grote artiesten ook naar Suriname. Recent, afgelopen zaterdag, waren we in Zuiderpark Den Haag. Had hij ook goede artiesten uit het buitenland meegenomen. Het was een top festival geweest. Top. En hierbij willen we hem ook bedanken. Rabin
0: Achaybasing
3: en Shaika Maiku. Sowieso big up. Big respect. Die heeft ons ook, die zagen. Heeft een goede duwtje gegeven dat we in december alle volk. Alle generatie die waren. Die heeft ook ermee genoten. En in Suriname, als je daar aankomt.
0: Daar leeft het.
3: Ja.
0: Maar er komt dus meer aan. Maar kan je er nog iets over zeggen? Kan je er iets over kwijt? Over wat er misschien in de toekomst uitkomt?
3: In de toekomst hebben we een leuke verrassing. We zijn bezig met een nieuwe nummer. Ook een hele bekende. Een Nederlands kinderliedje.
0: Okay.
3: Die gaan we ook een beetje goed...
0: En wanneer komt dit uit?
3: Ik denk over een maandje of drie.
0: Dus over een maandje of drie?
3: Ja.
0: Gaan we een nieuwe mashup horen?
3: Een nieuwe mashup gaan we horen.
0: Oké. Nou, daar wil ik meer van weten. Waar ik nu meer van wil horen, is nog even lekker mopje muziek. Wat hebben we nu nog in de plan? Wat gaat er komen?
3: Nou,
0: Of gaan we er gewoon in, blind?
3: We gaan er gewoon erin, blind.
0: We gaan er gewoon in. Ga klaarstaan. Even een overgangetje. Ja. The Real Selection. Live hier op Roulette FM.
5: Zo aan, hoor.
0: het is live, hè, jongens. We knippen dit er wel uit. Yes. Zijn we er klaar voor?
5: Yes. We komen eraan.

0: The Real Selection. Heren, dankjewel voor dit feestje hier in de studio. En ik kijk uit naar dat ik jullie 10 oktober weer ga zien. Ik weet vorige keer hoe echt het publiek ook helemaal los met jullie ging. Yeah. Jullie kwamen echt, mensen zaten echt, mensen die niet wilden dansen, gingen gewoon dansen. Niemand bleef stilstaan. Dus dat wordt weer een feest 10 oktober. Hartstikke bedankt voor hier in de studio zijn. En alvast bedankt eigenlijk voor die 10 oktober.
1: Yes, okay. Geen dank.
2: Nou, Jordi, jij ook heel hartelijke dank aan jou toe. Aan Radio Roulette. En zeker tot 10 oktober.
0: Kijk mensen, noteer het in de agenda. En voor meer dingen in het nieuws hoor je nu het regionieuws.
3: Roulette FM, regionieuws.
4: De werkzaamheden aan de Hogevuurseweg in Lagevuurse worden opnieuw uitgesteld. De laatste fase van de herinrichting schuift door naar december of januari om te voorkomen dat het dorp tegelijkertijd op meerdere plekken moeilijk bereikbaar wordt. De werkzaamheden zouden eind augustus beginnen, maar daarmee samenvallen met werkzaamheden van de gemeente Zeist aan de Embranchementsweg. In een bewonersbrief schrijven de gemeente Baren en aannemer Coat Infra dat er door de overlap van werkzaamheden een ongunstige situatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Lagevuurse zou ontstaan. De herinrichting van de dorpskern van Lagevuurse loopt al lange vertraging op door kabels, leidingen en problemen met het riool. Ondanks de vertraging is inmiddels een groot deel van het centrum vernieuwd. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden begint maandag aan zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek. In 6 dagen zwemt hij 270 kilometer langs 22 steden met als finish het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Met de zwemtocht zamelt van der Weijden geld in voor onderzoek naar directe en latere gevolgen van kinderkanker en de behandeling ervan. Steeds meer kinderen genezen van kanker, maar kunnen later nog te maken krijgen met bijvoorbeeld schade aan organen, vermoeidheid, hormonale problemen of vruchtbaarheidsproblemen. Van der Weijden vertrekt maandagochtend vanuit zijn woonplaats Vught en hoopt dan zaterdag 22 augustus bij de finish een cheque te overhandigen aan de Prinses Maxima Centrum Foundation. Het Kokkenbos en het Trapeziumbos van landgoed Amedes Weert zijn afgesloten omdat de grote takken van beuken afgebroken zijn. Die komen naar beneden door de aanhoudende droogte, melden de gemeenten Utrecht en Bunnik. Takbreuken komen met name voor in bosgebieden waar veel oudere beuken staan. Omdat in een natuurgebied nooit iedere takbreuk kan worden voorspeld, voert de gemeente Utrecht regelmatig boomveiligheidscontroles uit en grijpt in wanneer dat nodig is. Landgoed Amedes Weert ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik, maar Utrecht is eigenaar van het gebied. Het gebied gaat weer open als de situatie weer veilig is.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Het is een live programma, het is slotte. Wat ben ik toch aan het rommelen de hele tijd? Wat ik eigenlijk wilde was dit. Dit is hardhout. Hier kan ik heel veel woordgrappen mee maken, maar ik laat het even achterwege. Dat heb ik vorig jaar in dit jaar. Jezus, wat ben ik toch aan het rommelen. Wat ik wilde zeggen, nieuwe muziek deze week.
3: Deze week, nieuw.
0: Precies. Hardhout heeft een nieuwe plaat uit. Eerder dit jaar waren ze in de studio. En nu hebben ze een nieuw plaatje uit. Nummertje 2, Blue, hoor je nu op Roulette FM. Jezus,

Ja, de concertagenda. Want er is, het is wel vakantie. Maar het is niet zo dat er niks te doen is. En daarom ga ik je eventjes op de hoogte brengen van wat er allemaal hier in de omgeving de moeite waard is. Zeker met oog op lokale artiesten. En dat begint eigenlijk vanavond al. In de AQ in Utrecht is er Wijkluid en Rampoline die samen een lekker evenementje opzetten. Met drie lokale artiesten. Metric System, Rot Jochies en Davide Enzo, afgekort Enzo. Vanaf 8:30 kan je daarheen. Dus dat is net begonnen. Maar het duurt ook nog tot lekker laat. Dus lekker blijven zitten. Hoor je, anders mis je al andere dingen. Dus, en dan kan je daarna nog lekker bij de AQ aansluiten. En eentje, het is niet lokaal en toch wil ik hem even noemen. Is vanavond in de Werfkelder van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. Dus het is wel echt voor de lekkere nachtpraatjes. Live Utrecht, en dit is een speciale editie, want dit is met Michel de Heij. En dit is één hele grote naam, twee een favoriete DJ van mij, en drie, het is niet lokaal. Maar, Rotterdams namelijk. Maar dit is wel, ja, als je van dancemuziek houdt, deze gast die draait echt alles zo ontzettend goed. Ik kan hem je zeer zeker aanraden. Ja, en voor ander dancegeweld kan je ook nog eventueel naar de NAR gaan. Daar is de dansvloer aanwezig. En met lokale DJ Moussa, vanaf 11 tot 3 uur 's nachts kan je daar terecht. Dan gaan we naar de vrijdag. Als je het laat hebt gemaakt, dan ben je misschien hier niet vroeg genoeg voor op. Maar anders, iets na lunch, 2:30. Het is net hoe laat je luncht, hè? 2:30 tot 2:15 op die vrijdag is er een speciale samenwerking tussen Simic en Tivoli. Namelijk sinds 26 september zijn er in diverse kerken in Utrecht diverse middagconcerten. 7 kerken doen mee voor 25 middagconcerten. Ja, en het allemaal onder de naam Kerkluisteren. Met veel lokale helden, waaronder morgen dus Wim van Noort, die in de Lutherse kerk optreedt. Ja, en iedere dag is er in Paloma live muziek. En ook morgen kan je daar terecht. Deze keer met lokale held Abra Musica. Die treedt vanaf 9 uur op. En eerder om 5 uur hoor je al Roomba Party. Dan hebben we vrijdag. In de Echo is er een nieuwe editie van Diep in de Groef. Terugkerend evenement op de vrijdag en op de zaterdag. Vanaf 11:30 's avonds tot 3 uur 's nachts is het aanwezig. Met onder andere lokale DJ Shiraga. Ja, en 3FM held, mag ik wel zeggen, Vera Simons. Van Vera on Tracks. Zij zijn allebei aanwezig tijdens Diep in de Groef. Dan gaan we naar de zaterdag. In Simic, specifiek in Theater Stefanus, is er vanaf 12:30 's middags tot 5 uur 's avonds is er de herdenking. En dan gaat het specifiek om de herdenking in Utrecht die we hebben voor Indië. Naar aanleiding van de capitulatie van Japan in Zuidoost-Azië. En er zijn allerlei dingen. Er is een ceremonie, er is een panelgesprek. Maar er is ook hele gave live muziek. Waaronder van lokale held Malgosia Fiedig. Dan gaan we naar de avond. In DB's in Utrecht is van 8 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts een nieuwe editie van Neo Noir. Speciaal met Kamuot, lokale DJ, producer, dance producer. Ze heeft een apart geluid. Zij heeft de release party van haar EP Floating in the Sink. En ze brengt ook een hele hoop goede gasten mee. Veel lokaal, waaronder Volpe Volpe en Sarbi Sibu. En dat is niet alles. Check de site van DB's voor de volledige line-up. En ook op zaterdag, vanaf 8:15 tot 9:15, dus je moet er wel op tijd bij zijn, is er in De Loef, specifiek op het theaterterras in Amersfoort, een nieuwe editie van Popmakers. Zij hebben een mooi zomerprogramma, waarbij ze muzikale voorprogramma's verzorgen voor allerlei theater die op aparte locaties in Amersfoort zijn. En morgen is de laatste editie, en dat is echt een goede afsluiter, want het is met niemand minder dan Josh, die we eerder ook al in de studio hadden. Ja, en dan gaan we naar Tivoli Vredenburg. In de Pandora-zaal is een nieuwe editie van Pop-O-Matic. Met de lokale DJ, DJ Sint Paul. Echt een grote naam wat dat betreft. Vanaf 11:30 tot 4 uur 's nachts kan je daar terecht. Ja, ik noemde eigenlijk al Josh. En Josh heeft ook een nieuwe single uit. Die hebben we nog niet laten draaien of niet laten horen. Dat wordt het hoognodig tijd voor Nu ben ik weg van Josh. Hoor je nu op Roulette FM.

0: concertagenda.
1: Ja, want er is nog veel meer te doen. We waren bij de zaterdag gebleven. Maar ik neem je mee naar de zondag, naar DB's. Daar is een gratis terrasconcert met de lokale band Handpicked. Wil je er meer van weten? Ga dan die 16 augustus, zondags dus, van 4 tot 7 naar DB's in Utrecht. En laat het allemaal tot je komen. Er is eigenlijk op Beton T, was er op zaterdag nog iets, die 15 augustus, Fabelfest. Er staat niet zo heel veel over de muzikale programmering. Misschien dat het nog op de Insta voorbij komt welke bands er zijn. Maar ik zie toch dat er ook muziek is. Het is niet alleen kunst. Dus zaterdag Fabelfest bij Beton T in Utrecht. Van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Is ook lekker live muziek. Trouwens sowieso ook leuk dat er andere dingen zijn. Maar daar gaan wij het dan weer niet over hebben. We slaan de maandag over en we jumpen naar de dinsdag. Dan is er in Paloma El Ezi, lokale artiest. Beetje lekker Latin-stijl, zoals je van Paloma gewend bent. Vanaf 6 uur kan je daar terecht. Ja, en later die dag in het Oude Pothuis in Utrecht, de Jam Night. Met een jam-sessie met Marcel Petit. We kennen hem ook wel als degene die ons goed op de hoogte houdt. Namens Boomerang Muziek met de diverse open jam-sessies. Ja, en dan gaan we naar El Fuego Tropical. Op Beton T is er woensdag 19 augustus van 6 tot 11 nog weer een editie van Fuego Tropical Open Air. Speciale edities die tijdens de zomer alleen zijn. En het is iedere woensdag tijdens de zomer. En dat is bijna voorbij. Dus dit is één van de laatste edities. Ga er eventueel nog heen en laat je inspireren door DJ Willy en DJ Mimo. Ik heb al hun boeken gelezen. En er is ook een workshop vanaf 7 uur. Dus als je het niet kan zoals ik, dan kan je het leren daar. Dan gaan we naar, we blijven op de woensdag, want er is in het Oude Pothuis de Jazz Night met lokale held Tim Kersies. Vanaf 10 uur kan je het betere jazzgeweld tot je oren laten komen. En dan zijn we terug op de donderdag. Vanaf 6 uur is Kees en Tidor Quartet in Paloma in Utrecht. Ja, en dan geef ik ook nog eventjes een tipje, ander tipje voor volgende week. Dus we blijven op donderdag 20 augustus. Om 8 uur tot 11 uur is er een trap op Utrecht weer de opener. Met Cinefilia, Baller en My Strange Addiction. En Baller hadden we net natuurlijk als een van de lokale artiesten waar je mee kennis kon maken. Nou, nu weet je waar je ze onder andere terecht kan vinden. Ja, in het eerste deel had ik over Camuot. Het is een beetje een apart geluid. Maar toch eentje die ik lekker met je ga delen. Camuot, Substance Deliverance, hoor je nu op Roulette FM.

Gewoon even in Spotify klimmen. Dan zoek je mijn account op, Jordi van Angeren of de Roulette FM account. Dan ga je naar openbare afspeellijst en dan vind je de Lokaal Kabaal playlist. Heel fijn met alle muziek op een rijtje. Ook dingen die in fragmentvorm hebben we daar staan. Ja, behalve natuurlijk de exclusieve dingetjes die we nog wel eens hebben. Ja, die staan er niet in. Zoals de hele fijne muziek van de Real Selection. Ja, dat had je gewoon net even live moeten horen. Morgen dan hebben we weer hopelijk Ruben. Met alle sport en zijn visie op het weekend. En dan heeft hij altijd de gebruikelijke items zoals New Music Friday, Pim Pam Pet, oud en nieuw, danstip van vaste luisteraar Alex. Ja, en Slim Je Weekend In. En ik kan dat wel even gebruiken, Slim Je Weekend In. Kan niet anders zeggen. En Ben en Bert, ik weet eigenlijk niet of ze terug zijn woensdag. Had ik misschien even moeten vragen. Houd het gewoon in de gaten en anders heb je gewoon fijne muziek op Roulette FM. Wat wil je nog meer? Ik ga jou bedanken voor het luisteren. Als je op pad gaat, nog een hele fijne avond. Doe een beetje rust eraan, zo met die hitte. Mocht je zo gaan slapen, dan wens ik je alvast wel te rusten. En blijf in de Roulette FM luisteren, dan doe je dat goed. En dan hoor je ex-earcatcher van Bluff, Horizon.

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststof kozijnen,

0: en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
9: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
8: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een tijdelijke pomp bij de Gageldijk in Groenekan geplaatst. De tijdelijke pomp is nodig om water richting Groenekan en Maartensdijk aan te voeren. De pomp moet ervoor zorgen dat de waterstand en de waterkwaliteit in het noordelijk gedeelte van de polder Ruigehoek zo goed mogelijk op peil blijft. De veengrond is in droge periodes extra kwetsbaar. Toch kan het waterschap niet helemaal voorkomen dat er lokaal sloten droog vallen. Om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers plaatst het waterschap onder andere tijdelijke pompen. Behalve deze tijdelijke pomp in Groenekan zijn er ook in het Kromme Rijngebied tijdelijke pompen geplaatst om extra water aan te voeren. Het lijkt een extreem slecht wespenjaar te worden. In België en Groot-Brittannië wordt al melding gemaakt van zorgwekkend lage aantallen. En om een beeld te krijgen van de stand van de wespen in Nederland houden natuurorganisaties de Nationale Wespentelling. De Nationale Wespentelling kan op een steeds grotere belangstelling rekenen. Ook omdat het slechte imago van de wespen sinds enkele jaren aan het kantelen is. Er is meer aandacht voor de belangrijke rol van wespen in het ecosysteem en voor natuur- en diervriendelijke oplossingen bij problemen met wespennesten. De Nationale Wespentelling wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus gehouden. De resultaten van 30 minuten tellen kunnen dan doorgegeven worden via tuintelling.nl/tellingen. De Bild herdenkt komende zaterdag de capitulatie van Japan in 1945... in aanwezigheid van commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten Haverkamp en Susanna Baars, de achterkleindochter van de sultan van Surakarta, is er een kort programma en kranslegging. De herdenking wordt gehouden bij het Monument voor Jachtlust in Bilthoven. Met de herdenking wordt stilgestaan bij het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 1:30 en is open toegankelijk. In 2010 is voor het monument een steen met plaketten geplaatst. Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het ereveld Kalibanteng op Java.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
9: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
8: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en

0: is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.
3: Roulette FM. It started with a kiss.

0: going down.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18.

0: Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse

0: tussen FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen.

0: die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd...